Musica populara tocca tier musica che catapultesci ins direct in vos als ons 90 al tiams de las boy bands la Muir Diddle, als Furbies la Gummy Bear Band alla televisión e del Duke Snake sel Nokia. Io son l'Angela Hendry, bitius tlais RTR.